stap er aan het vieren en vuur mij houden. Leip maar van leip, zit in net dat zo. Ik ben net afgekeken af een gesprek. Ik ben net eenzaam. Wel wo ik ga omschrijven.